0: ging dat je hele mooie ogen hebt en heel mooie neus en prachtige haren. En sinds ik je gezien heb, kan ik niet stoppen met aan je te denken.
1: Wat
0: denk je doen? Ja, zo'n mooi, mooi bonito. Je staat ook aan, je staat ook aan bij je. Je staat ook aan
1: de
0: raad. En cuando encontramos, no, no para pensar de ti.
2: Seis! Oh.